Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, is me te veel, toen werd het minder.

Toen je dacht, nu wordt het beter, werd het slechter. Toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht een realist te zijn, een dromer. En toen je dacht, nu wordt het winter, werd het zomer. Toen je dacht, het wordt gebruikt.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

is s'avonds op een pleintje. Stroom toe, geacht publiek. Ik tover een konijntje, maak op een zacht muziek. Dan eet ik zeep met mandemond, mijn oren blazen bellen. Ik duik een kopje op de grond.

It looks like love. Or can't you take a hint? You hit the spot.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Hasta la vista. ¡Eh, la luna!

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is de Rosso Express met André en Dave.
1: U hebt er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rosso Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
5: De Rosso Express.
4: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
6: André.
4: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
6: Het is zaterdag.
4: Wat is zaterdag?
6: De uitzending.
4: Zaterdag? Nee, zondag.
6: Nee, zaterdag.
4: Helemaal in de war, die vrouw.
6: Ja, nee, het is zaterdag.
4: Wel, nee, hoe kom je daar naar bij?
5: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rosso Express. Met André en Dave.
7: Echt waar?
4: Nou, oké.
0: Rosso Express.

Zelensky is met een dansen op een spinning.

0: 8 minuten over 10, om wel te zijn in de Rozer Express. Welkom.
1: Wat wilde jij zeggen? Een paar minuten over...
0: Nee, ik wou 3 dingen in de zin zeggen. Gaan we deze.
1: Dan moet jij mij overlaten.
0: Dan moet ik aan jou overlaten.
1: Ja, dat is normaal bij mij.
0: Nou, doe je
1: dat
0: best.
1: Kan ik.
0: Nou, doe je
1: dat,
0: best.
1: Dat kan ik. Oh,
0: ja, je kan het. Je kan het.
1: Ja, ja. Dus nee, dat kan helemaal. Ik kan dat 3 dingen tegelijk zeggen en zo. En ja, dan kan ik ook nog tussendoor met jou zitten praten. En dan kan ik even naar een appje zitten kijken van deze en gene. Ik zie trouwens op Facebook ook al een aantal dingetjes langskomen. Ik krijg een goeiemorgen van onder andere Linda en van Jolanda. Wel, allee, goedemorgen mevrouw. Het schone madame. Ja, schone madammen moet ik dan eigenlijk zeggen. Hè? Want dat zijn ja. 2 madammen, hè? Dus Jolanda en Linda. En ik ga daar even kijken of er iemand op de chat is. Dus, en namens mij dus ook een hele goede morgen. Nou, de komende 3 uur zijn we lekker met je bij je met de Rozer Express. En een hele hoop leuke muziek. Dus ja, je ga gewoon zitten afwachten wat je te horen krijgt.
0: En we gaan inmiddels weer slapen.
1: Ja.
0: En dat is over Vonik.
1: Ja, ja. Bel Allee uit België.
0: Van het album In Wonderland.
1: Ja, dan moet ik het nog maar even op zijn Belgisch erbij gaan doen. Want anders dan denken mensen
0: zo van... Oh, je gaat in zijn Belgische album aankomen dan.
1: Ja, dan doe ik het Belgische accent erbij, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, okay. Ja. Ja, dat is belangrijk.
0: Jawel.
1: Ja.
0: Ja, we zijn internationaal.
1: Ja, nou, dat ben ik sowieso wel, ja. Ik ben sowieso internationaal. Ja.
0: Wij zijn internationaal.
1: Ik ben sowieso internationaal.
0: Wij zijn internationaal. Zo vermoeiend, heb je het nou al, hè?
1: Ja, dat is het leuke eraan. Dat is zo leuk.
0: Goed, oké. Het eerste nummer dat we draaiden heette dus Hitting in a Song.
1: Ja.
0: Zo? Nou, oké. Goed, dat is er ook weer uit.
1: Ja, kreeg je dit eruit?
0: Ja, dat is niet te geloven, maar ja.
1: Ja, dit is te grappig voor woorden deze ochtend. Ja.
0: Hey, ik speel gewoon mee.
1: Hiding in a Song, om precies te zijn. Dus je bent eigenlijk aan het verstoppen in een liedje. Zo moet je de titel zien.
0: Ja, je ziet me ook niet, hè? Je hoort me wel, maar je ziet me niet.
1: Ja, laat maar. Maar voor de rest...
0: ik heb mijn eigen verstopt achter de microfoon.
1: Ja.
0: En onder het mengpaneel.
1: Ja, ja. Voor de rest natuurlijk een hele hoop nieuwe muziek ook. Oude muziek. We draaien het kriskras door elkaar heen. En natuurlijk lekker gewoon gaan genieten. Straks natuurlijk nog informatie over wat er de komende weekenden te doen is. En een hele hoop lekkere... Ja, gewoon lekkere muziek.
0: Ja,
1: ja. Ja, laten we het dan maar ophouden in ieder geval. We gaan terug in de tijd nu met de Oreos. Dit is shit.

Ik nam je even mee naar 1965. Dit was Don Mercedes met In All My Dreams. Dat gaat lekker, André. En daarvoor draaiden wij de Folio's. Het kwam uit 1992 met het nummer Cherry. En ja, ik dacht eigenlijk meer aan zo'n drankje, maar ja, dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Dus ik weet niet wat dat is. Goed, tijd voor onze beetje beweging, zullen we maar zeggen.

Goedemorgen, luisteraars. Staat u allen klaar? Rechtop graag, de armen voor u op schouderhoogte. En beide armen gaan van voor naar zeewaarts. Goed aantrekken en weer voor terug. Ze blijven op schouderhoogte. Zee en voor, daar gaan ze. Ja, trek aan en voor. Aan, voor. Hoofd op, rug recht. En niet door de knieën veren. Alleen de armen. Trek, trek. Op zee en voor. Zee, voor. Even volhouden. Halt maar. En ontspannen de armen. Armen zeewaarts. We gaan kringen maken. We gaan met de armen van zeewaarts naar omlaag, gekruist, langs u heen naar boven toe. Ze komen weer zeewaarts. En zo gaat u door. Nu zwaait u kruisend voor u langs. Rondjes maken. En veer nu mee. Veren. Als de armen langs u heen gaan kringen maken. Veer door de knieën. Veer door de knieën. Toe maar. Gaat goed. Ja. Om. En om. Zo goed. Even nog. En nu stoppen. Zo, die zijn lekker moe. Laat ze maar losjes uw armen naast u. En dan maakt u een spreidstand en laat rondbuigen. Opzij naar links en links. Dan naar rechts en naar rechts. Hangen en buigen. En naveren. Andere kant. Buig naar links. En buig naar rechts. Toe maar. Het hoofd doet mee. Probeer de tweede keer wat verder te buigen. En even stappen. Goed. Als we de spreidstand flink groot hebben, buigt u eenmaal voorover. Dan komt u rechtop. En u buigt weer net als straks opzij naar links en nog eens links. Eenmaal voorover. Recht weer op. Naar rechts opzij. Naar rechts opzij. Neer. En op. Naar links. Eén. En twee. Aan de vloer. Rechtop. Naar rechts. Naar rechts. Handen op de vloer. Rechtop. Opzij. Opzij. Op de vloer. En rechtvloer. En rechtop. Naar rechts. Ga maar door. Ja. Houd uw benen gestrekt.

0: eenmaal. Tot zover. We zijn klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
1: Precies, Singram.
2: Ja, hij was alleen een beetje niet ping. Hij moet wel iets meer ping zijn. Ja. Yeah. Ja, dan krijg je zo'n pingpong effect.
1: Oké. Okay.
2: Pong.
1: En nee, ik denk, wacht even, er komt misschien nog wel meer.
2: Ja, nee, er kwam niet meer.
1: Nee?
2: Nee, er kwam niet meer. Nee.
1: Mooi zo. Zie ik nou op de scherm?
2: Ja, wat zeg je?
1: Zie ik nou op de scherm?
2: Ja, dat zag ik ook. Dat zag ik ineens op Facebook langskomen. Ja.
1: Oké. Ja, goed.
2: Ja, het is heel bijzonder dat je dit ziet.
1: Gaat daar het berichtje ook over?
2: Nou, daar ben ik aan het even aan het neuzen waar het precies over gaat. Dat is, ja. Ja, dat.
1: Ja, even kijken of het door de censuur komt.
2: Nou ja, bij mij komt alles door de censuur in, hoor.
1: Ja, jammer genoeg wel.
2: Ja hoor, ik censureer niks. Ik vind het gewoon niet. Ik vind, nee, dat vind ik niet kunnen. Maar goed, je hoorde dus eventjes lekker bewegen. En zometeen gaan we het even hebben over allerlei dingen die er nog te doen staan de komende tijd. En binnenkort zijn er weer allerlei beurzen ook, André. De megaplaten en cd-beurs, die komt er ook weer aan in Den Bosch onder andere.
1: Ja.
2: En er is nog veel meer te doen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en kijken. Want wie weet kom je wel achter dingetjes dat je denkt zo, oh ja, dit zou ik ook wel willen. Oh ja, dit vind ik ook wel leuk. Oh ja, dit vind ik ook wel leuk om te horen en te doen. Dus kun je dat allemaal gaan doen. En
1: terwijl je aan het wandelen bent of zo? Hè?
2: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Of je wandelt ergens anders naartoe. Of je komt tijdens het wandelen op ideeën. Kan ook.
2: Ja, en trouwens, Fred Paulet van de ORTS, die heeft een gouden speld gekregen, hè?
1: Okay, ja.
2: Ja, voor zijn 1000ste uitzending al 20 jaar lang bij de ORTS.
1: Oké, okay, oh ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus op donderdagavond.
1: 1000ste uitzending.
2: Brazilian Brands.
1: Dat is veel.
2: Moeten we toch wel. Ik wil hem toch wel eventjes wel even feliciteren. Bij deze Fred. Ja, en Ronald natuurlijk ook.
1: Ja.
2: Want ze doen het programma samen. En de Brazilian Brands heet het programma inderdaad. Dus ik vond wel even dat ik daar ook eventjes wel eventjes wat aan moest zeggen. Dus.
1: Hebben wij nog even wat.
2: Nou, wij kruipen ook aardig in de buurt.
1: Ik kruip al aardig in die richting. Maar
2: wij kruipen ook al aardig in de buurt met ons programma. Want wij hebben er bijna 900 nu op ons naam staan. Dus,
1: dit is de 991ste uitzending.
2: Ja, moet je kijken. Live uitzending wel te staan.
1: Live uitzending.
2: Die moeten we kijken. We hebben natuurlijk ook wel eens dat de programma's uitvallen. En dan moet je dus maar we tellen nou even de live uitzendingen. Dus kom je op een aardige dingetjes inderdaad.
1: Oké.
2: Zo.
1: Ik trek even mijn wandelschoenen aan.
2: Yo, met de banjo en me met de mandoline. Ja, dat is wel mooi natuurlijk achter de ochtendgymnastiek, want dan kun je nou gaan wandelen.
1: Ja, daarom. Bewegen, hè?
2: Allemaal klaar?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, daar gaan we dan. Vetertje.

0: Henk Westbroek. Waar ze loopt te wandelen. Ja, je kan het natuurlijk. Ja, wie weet kwam je zo'n tegen tijdens het wandelen. 1992 ja. Was het trouwens. Ja toch, het kan toch?
1: Ja, het kan. Het ja. kan kijken ja. waar je loopt ja. te wandelen, waar ze loopt te wandelen. Ja, dat weet je niet.
0: Nee,
1: ze
0: daarom.
1: Ik wandel hier, ik wandel daar, ik wandel overal. Ja, verassing.
0: Verassing. Nee, verrassing.
1: Oh, ik dacht hij zei ja. verassing.
0: En tijdens het wandelen kan je natuurlijk ook nog eventjes kijken naar wat voor leuke paddenstoelen dat jij tegen kan komen in het bos.
1: Ja, paddo's.
0: Ja, paddo's. Nee, niet pad.
1: Ja, toch?
0: Paddo's. Ja hoor, die komen misschien ook nog wel tegen.
1: Nou, dat weet je niet.
0: Ja, je weet niet. Misschien wel verloren hebben
1: of zo. Misschien wel, die ja. hebben ze misschien wel geplaatst.
0: Ja, wie weet.
1: Dat weet je natuurlijk nooit. Hè? Je moet het zo zien, hè. Dat weet je nooit of dat ze
0: nou,
1: die
0: wel
1: of niet gepraat hebben.
0: Ja.
1: Ja. Iets heel anders. Het is misschien wel leuk, want volgend weekend is het namelijk organiseert Chassé Theater Breda Be Proud Weekend. 3 dagen lang komen dus eigenlijk ja, die kun je ook zeggen dit weekend. 9 tot en met 11 oktober namelijk om precies te zijn. 3 dagen lang komen queermakers verhalen en perspectieven samenbrengen in een breed en divers programma met film, theater, performances, installaties en ontmoetingen. De makers en initiatieven uit Breda en daarbuiten is het weekend lokaal verankerd en biedt het een veelzijdig programma. Met toevoegingen van 5 nieuwe filmtitels is het nu compleet. Op het programma staan is uitgebreid met Jennifer's Body, Fantastic Woman, Happy Together, Bottoms en Eruptia. Ja, leuk om uit te spreken. In ieder geval, dus, en de laatste is de genoemde, is ook gelijk is de voorpremière al te zien. En de films laten ieder vanuit hun eigen perspectief hoe liefde, identiteit, verlangen en een zoektocht naar ruimte voor jezelf centraal kunnen staan. In dit geval een queer verhaal. Nou, 2 van deze films worden ingeleid door Sky Maaike Juffermans. Een interdisciplinaire queermaker uit Breda. Een queermaker, eigenlijk, ik vind het altijd zo verkeerd klinken in die zin, jongens. Want natuurlijk, ik val zelf ook op mannen, dus ik val ook onder de queer community. Maar dus je moet het zo zien dat wel een beetje een dingetje is. Dat ik denk van ja, dat hoeft ook weer niet erbij. Queer, ja, dat kan alle kanten uit. Dus, en dat je dan queermaker bent. Ja, je maakt geen queer. Je maakt een film over iemand die in dit geval, ja, queer. Ik zeg altijd, ik maak het altijd heel breed. Ik zeg altijd anders is. Dus, en dat is voor mezelf uit. Het initiatief van onder andere COC Tilburg Breed. En kunstenaar Bouke van der Wiel, Floortje Kortekaas en Emma Dijksterhuis. En wethouder Marieke de Nobel is aanwezig bij de opening. Dus komend weekend. En als je deze show hoort, dan zou je ook kunnen zeggen dit weekend. Want deze show is opnieuw te horen volgende week zaterdag. Daar wij er allebei niet zijn. En, maar in ieder geval dus tot en met zondag 11 oktober is dit. Dus tot en met zondag 11 oktober kun je in het Chassé Theater terecht. Wij voor dat Queer Weekend. En dat is van een vrijdag tot en met 9. Van een vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober. Kom ik er goed uit, Dave?
0: Ja,
1: ik kom er goed uit. Dit zijn de Lady Pops, oftewel alias Maywood.
0: Neem nog even een koffie.
1: Ja, nou, ik neem even een Beautiful Dream. Ja, ik denk dat ik dat wel kan genoemd. Ja. Maywood, maar dan onder de naam de Lady Pops, toen in de tijd.

0: Ja, dit was Jerry Ricks. Jerry Ricks, de man die eigenlijk onder die naam zijn, het merendeel van zijn platen opnam. En het grappige is dat hij eigenlijk de broer is van Tika uit Tita Tovenaar. Ja, en zijn vader is natuurlijk gewoon Toby Ricks. Ja, ik blijf dit leuk vinden, want Jerry Ricks is dus de zoon. Tenminste was de zoon van Toby Ricks. Want hij is overleden in 2016. En hij heet Geert-Jan Lacounis. En hij is dus de broer van Marusha Lacounis. En dus van en de zoon van zanger en bandleider Toby Ricks. En het leuke is, want hij heet eigenlijk Toby Lacounis, is dat Marusha nooit met Jerry een plaat heeft gemaakt. Maar met haar vader wel. Maar dat, hoe heet dat? Dat Jerry dat nooit gedaan heeft. Trouwens, Marusha leeft nog. En Jerry die is in 2016 overleden. En Toby is in 2017 overleden. Dus eigenlijk is zijn vader later overleden dan Jerry zelf. Ja, helaas. Dus ja. Maar het blijft wel leuk. Cabaret hoorde je. En natuurlijk daarvoor de Lady Pops. Beter bekend als een ander groepje.
1: Maywood.
0: Dus Maywood.
1: Hoe zijn ze aan die naam gekomen eigenlijk?
0: Nou, dit was de voorloper ervan.
1: Ja. Nee, maar hoe zijn ze aan Maywood gekomen?
0: Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Dan moet je dat.
1: Gaan we even op. Ja, ik zal wel ergens op staan.
0: Meihout waarschijnlijk. Het zijn trouwens de zusjes De Vries. Maar ja, goed. Ze hebben platen gemaakt. Ze begonnen onder de naam de Carina's in 1972. Maakten onder die naam twee platen. Dan onder de Lady Pops in 1977 één plaat. En daarna gingen ze door onder de naam Maywood. Nou ja, goed. Of de dames echt nog vaak bij elkaar zullen komen, betwijfel het. Want ze kunnen niet echt goed met elkaar. Laten we heel netjes houden. Ik denk dat dat het beste is om te zeggen.
1: Ja, ze vliegen elkaar af en toe in de haren.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, dat ze elkaar nog wel eens in de haren vliegen.
1: Ja.
0: Dus ja, maar er zijn ook wel singles bij waar ik van Maywood nog steeds op zoek naar ben. Dus Die zijn wat lastig om te vinden. En het merendeel van de gewone singles, die heb ik wel in mijn collectie zitten. Dus,
1: ik ben ondertussen even aan het zoeken geweest van dingen. Maar ik kan nog niet echt uit opmaken waarom dat ze over zijn geld op Maywood. Wel dat ze dus het in 1979 besloten om onder die naam door te gaan.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja, dus eigenlijk Karen, oftewel Karen Wood en Ali, ja, alias Alice May. En ja, ze heet eigenlijk Karin heet eigenlijk, Karen heet eigenlijk Doetie. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: Doetie en Ali, ja?
1: Oké.
0: Okay. Doetie en Ali de Vries. Nou,
1: ja, zullen we daar een discussie over krijgen?
0: Ja, nou ja, dat moeten ze eigenlijk helemaal niet doen.
1: Nee, vind ik ook niet.
0: Je moet als proberen om altijd door één deur met
1: z'n allen te komen. Wees lief voor elkaar.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja, zo is het.
0: Sowieso.
1: Zo is
0: het. Ben ik het helemaal mee eens. Ach ja, maar de dames Maywood dus. En ik vond het wel leuk om ook dit soort dingetjes te laten horen.
1: Ik zou zeggen dan, wees lief voor elkaar. Hè? En kijk dan hoe het morgen verder gaat.
0: Dat zeker, ja.

0: Jawel, ook dit is Rita Hovink. Het komt van het album From Rita With Love. Uit 1973 is het album verschenen. When a Man Loves a Woman. Mooi nummer trouwens.
1: Ja, en, maar waarom zingen ze dan ook niet When a Man Loves a Man? Of When a Woman
0: dat
1: Loves a Woman?
0: Ja,
1: dat kan natuurlijk ook. Hè? Ja. Kijk, ik heb dan zoiets van dat moet ook kunnen.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Had een B-kantje kunnen zijn of zo, als het op single is uitgekomen. Die is niet op single uitgekomen trouwens, maar goed.
1: Deze dus is niet uitgekomen op single.
0: Nee.
1: Dus van Rita, maar er zijn wel... ze heeft natuurlijk aardig wat gedaan, Rita Hovink. En ze werd natuurlijk het meest bekend om Antonio en Laat Me Alleen en dat soort nummers. Maar ook de Engelstalige dingen zijn absoluut leuke dingen. In het begin zongen ze zowel Nederlands als Engels. En in het begin waren er de nummers ook wel wat anders dan later eigenlijk uitkwamen. Want er kwamen natuurlijk later kwam inderdaad Dolores uit en dat soort nummers. En
0: ze wilden eigenlijk ook wel meer de kant van jazz op, hè?
1: Ja, maar dat...
0: Maar dat is door de platenmaatschappijen op een gegeven moment. Ja, platenmaatschappijen heel veel invloed.
1: Dat heeft nooit, dat heeft nooit helemaal goed gewerkt. Wat jammer is trouwens. Maar
0: ja,
1: dat
0: inderdaad. Ja, ja.
1: Dus, want ze kon wel aardig goed zingen, deze dame. En ja, goed, ik vind het is mooi. Het is absoluut...
0: Zo is het me net.
1: Absoluut een aanrader.
0: Oké, tijd voor iets actueels.
1: Iets actueels?

0: Ik zeg
1: no,
0: niets.
1: No, no.
0: Nou, weet je
1: en toen zweeg hij.
0: Weet je wat wel het punt is? Ja. Ze zingen continu, ik zeg niets, ik zeg niets, ik zeg niets. Nee, maar wel, je zingt het wel.
1: Ja, nou,
0: dus
1: ja, maar
0: eigenlijk...
1: Ja, maar zingen of zeggen is wat anders natuurlijk, hè?
0: Ja, nou,
1: nee, ik heb helemaal gelijk.
0: Ja,
1: ik heb helemaal gelijk.
0: En daarvoor ook nog Ruben Hillen. Hij was de winnaar van de 13e Voice of Holland. En ja, ik vind het een lekker nummer, dit. Dus A Higher Love...
1: Goed, nou dat zien we morgen dan wel weer. We gaan eruit met dit nummer. Dan zijn we zo weer terug.
0: Tot zo!
1: Hier is gewoon die baas.

0: de trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: Welkom in het tweede uur van de Rose Express. En dit was Hoeve van ik van ons wisselalbum In Wonderland. Dit was de titelsong van het album dus.
1: When I am Queen.
0: Nee, In Wonderland.
1: Ja, maar ik zei, ze zingt over When I am Queen.
0: Ja, maar de titel is niet zo.
1: Nee, dat weet ik. Maar
0: nou dan.
1: Dat weet ik, maar ik vond het wel, ze zingt When I am Queen.
0: Maar dan wel beter.
1: Nee?
0: Ja.
1: Daar ben ik het niet mee eens.
0: Nee, jij niet.
1: Nee.
0: Jij niet.
1: Ik kan heel mooi zingen.
0: Ja, geweldig.
1: Ja.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, ja. Dat is gewoon zo.
0: Jawel, nou geweldig.
1: Zijn we daar sarcastisch aan het doen?
0: Nee hoor, helemaal niet.
1: Ja, ja.
0: Nee.
1: Ja,
0: helemaal
1: ja.
0: niet.
1: Hè? Het zal eens
0: niet waar sarcastisch.
1: Wezen. Nee.
0: Nee, dat zit helemaal niet in mijn aard.
1: Nee.
0: Nee, net als plagen, dat doe ik ook nooit.
1: Nee, en ik ben vader
0: Abraham. Zit ook
1: Abraham.
0: Helemaal niet in mijn aard. Wat ben jij?
1: En ik ben vader Abraham, ja.
0: Ja, dat dacht ik al eigenlijk. Lijkt er wel iets op.
1: Nee. Oh, nee.
0: Zo leuk dit.
1: Moet je toch niet aan denken?
0: Ah. Is een bolhoedje. Nee. Bolhoedje op, ja. Ik zie het helemaal voor me.
1: Ik ken een bolhoed.
0: Ja, ik zie het helemaal voor me.
1: Ik zie ieder ander.
0: En ik heb rijke fantasie, dat weet je, hè?
1: Ja, dat weet ik. Die heb ik ook. Maar ik zie ieder andere hoedjes bij mij. En petjes als een
0: ja, maar ik zie er helemaal zitten zo'n bolhoedje op jou.
1: Ik?
0: Ja, een bolhoedje. Ja.
1: Nee.
0: Ja, een baard.
1: Nee. Dat al helemaal niet. Nee.
0: Ik zie dat helemaal voor mij.
1: Ja. Nee, nou, ik niet. Nee.
0: Jij niet.
1: Maar... Nee, ik zie dat niet voor me. Ik zie dat niet voor me. Namens mij trouwens een hele goede morgen, mocht je net ingeschakeld zijn. En,
0: als je dan denkt, bij het dan beloven, helemaal nergens.
1: Ja, nou precies. Welkom bij het tweede uur alweer van deze Rozo Express. Met daarin natuurlijk nog heel veel meer informatie en leuke weetjes eventueel voor wat je kunt doen in de komende tijd. En ja goed, er staan natuurlijk altijd wel leuke dingen op stapel. En afgelopen week kregen we te horen dat Paulien Cornelis is overleden.
0: Ja, inderdaad.
1: Ze deed natuurlijk dingen. Ze deed natuurlijk. Ze is nog steeds te zien op tv. Want het is opgenomen natuurlijk.
0: Wel in goed overleg met de nabestaanden.
1: Ja, en het hele programma is natuurlijk al opgenomen. En ja. daar moet je er ook bij bedenken dat het geval is. En ja, goed, het kan niet anders. Je kan helaas niet anders. Niet anders dan inderdaad het programma wel blijven uitzenden. Want ja, je kan moeilijk al die...
0: Nou ja, kijk, als de familie het op een gegeven moment niet op prijs had gesteld, dan er niet meer akkoord waren gegaan, dan zit er natuurlijk als omroep niks anders op dan gewoon de rest van de uitzending te cancelen.
1: Maar
0: daarom is het ook in goed overleg met de nabestaanden gedaan, dat in ieder geval de resterende uitzendingen nog wel gewoon uitgezonden kunnen worden.
1: Jawel.
0: Dat vind ik toch best wel mooi eigenlijk.
1: Ja, het is wel waar natuurlijk.
0: Ja, een beetje eerbetoon aan de.
1: Dat vind ik ook daarom. Ja. Daarom vind ik dat ook eigenlijk belangrijk.
0: Dus,
1: ach ja.
0: Oké.
1: Okay. André?
0: Ja?
1: Tijd voor...
0: De A en B-plaat.
1: A en B-plaat, ja. Zullen we het doen?
0: Ja. Het is een grof schandaal, hè?
1: Ja, dat vind ik ook. Maar ja, goed.
0: Maar we doen het in dit geval.
1: Ja.

0: Lenny Koer was dit deze week onze AMB-plaat. Dit was uit 1983. Blijf nog even. En dat was de B-kant van Grof Schandaal.
1: Ja, het is een grof schandaal.
0: Het is een grof schandaal.
1: Ja, ik vind het ook grof, hoor.
0: Ja, het is gewoon...
1: Waarom is het zo grof?
0: Niet dat wij dit draaien, hoor. Daar niet. Dat is helemaal niet... Dat is helemaal geen schandaal, hoor.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, dat dacht
0: Sterker nog, ik heb het zelf uitgekozen.
1: Ja.
0: Dus dan zou ik mezelf afvallen. Dat moet je ook weer niet doen, hè?
1: Nee, normaal gezien moet je dat niet doen, hè?
0: Nee.
1: Normaal
0: nee,
1: gezien,
0: nee,
1: hè?
0: Nee. Lief zijn voor een ander en lief zijn voor jezelf.
1: Ja, een ander is lief. Een ander kan ook, daar kun je ook lief voor zijn. Ja, dat klopt. Ja, dus
0: God, ja. Gods, wat wijsheden allemaal weer, hè?
1: Ja, I know.
0: Daar gaan we ergens de diepte in.
1: Wijzer dan wijs.
0: Wijzer dan wijs. Het is echt een leerzaam programma, dit.
1: Ja, is het dat?
0: Ja, leert er iedere keer weer iets van. Steekt er nog iets van op.
1: Ja, dat is waar. Kijk, daar komt de grote baas
0: komt
1: binnen.
0: De grote baas komt binnen. Oh, nou moeten we ons helemaal gaan gedragen.
1: Ja, nou die hoort bij...
0: Dat doen we eigenlijk toch wel in ons
1: En dan hoort het ook nog bij twee programma's. Oh, lekker!
0: Ook dat nog.
1: Wil die gaan slaan en zo. Dus ik weet waarvoor dat hij komt. Ik zie dat wat hij in zijn handen heeft. Dus ik weet dat hij daarvoor komt. Dus,
0: oh, volgens mij heeft hij niks in zijn handen.
1: Ja, maar in zijn andere hand wel.
0: Ja, andere hand natuurlijk.
1: Kijk, zie je.
0: Ja, kijk, dat gaat. Nou doet hij net als hij aan elkaar goochelen, weet je wel.

0: Een nieuwe single van Nick Schilder. En Brian V.
1: Ja, nou moet je kijken. Brian V. en Nick Schilder. Hij is bezig met... de plaat schijnt ook in de dance charts van Amerika tevoorschijn gekomen weer. Oh. Waar Nick al een nummer 1 hit heeft gehad, hè, in Amerika. Hè, met zijn compleet andere dansmuziek dan wat hij eigenlijk deed met onze... met Simon. En ja. Hij is bezig nu met een compleet andere stijl van muziek, et cetera. Dus het is
0: dat is een hele prestatie als jij in Amerika weet scoren.
1: Nou, kijk.
0: Het lukt niet iedereen, Nederlandse artiesten.
1: Nou, kijk, weet je wat het ding eraan is? Het lukt wel als jij een bepaald soort stijl van muziek brengt die gewoon aanslaat. Dan lukt het juist wel, want er zijn natuurlijk genoeg artiesten.
0: Ja, er zijn natuurlijk veel voorbeelden als bijvoorbeeld Golden Ewing. Die zijn ook best wel succesvol.
1: Ik neem veel meer. Ik neem mensen als inderdaad Douwe Bob. Maar ik neem ook Too Unlimited. Ik neem Shocking Blue. Ja. Ik neem T-Set. Je kan nog wel even doorgaan, hoor, met de artiesten die echt best wel wat aardig wat gedaan. Dolly Dots, ook in Amerika hits gehad. Ja. Gerard Joling heeft hits gehad in Amerika. Dus het kan heel goed. Het kan perfect die hits krijgen.
0: Sommige artiesten die proberen in Amerika voeten aan de grond te krijgen, dat lukt dan niet. Er zijn ook voorbeelden van.
1: Ik zeg ook altijd, je moet het ook goed doen. Hè? Dus op zaterdag 10 en zondag 11 oktober is in een hobby expo, de 9e hobby expo om precies te zijn. Nou, waar wordt die gehouden? Die wordt in zaal Viander gehouden, in de Vianderlaan in Breda in het Ginneke. En wederom georganiseerd door de Gilde de Baronie en in samenwerking met het gemeenschapshuis zaal Viander. En dat is allemaal in de Vianderlaan 3. Tot en met 5. Want dat is mooi. En dat zijn Breda. Wil je meer weten daarover? Ga eventjes naar bredavandaag.nl. Bredavandaag.nl. En dan zie je ook waar je moet zijn, et cetera. En het is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. En tussen 11 en 4 uur kun je daar terecht. En voor rolstoel en rollators zijn perfect te bereiken en kun je dus perfect er ook mee in overal langs al die stands, et cetera, voor je hobby. Dus Hobby Expo wordt daar gehouden.
0: Ga even de malle babbelen. 2 versies.
2: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor met schooiers en soldaten.

0: Twee versies van Malle Babbe was dit. Adele Bloemendaal uit 1970 en Rob uit 1973.
1: Ja, het ding daaraan is, Adele Bloemendaal was eerst. En uiteindelijk heeft Rob hem dus ook opgenomen, ja. Malle Babbe. Alleen die van Adele Bloemendaal, die was eerder. En je zal ook een stukje tekst in de tekst iets anders horen. Want de tekst is iets anders dan die van Adele. Slaat op haar als de vrouw. Zij is Malle Babbe. Ja. En bij Rob zingt hij over Malle Babbe. Dus,
0: dus
1: dat moeten we er wel eventjes bij zeggen. Want als mensen denken zo van hoe dat zit, dan...
0: Ja, met zo'n... Ja. Wel ook wel gehoord hebben, neem ik aan.
1: Ja, nou, niet iedereen valt
0: het
1: op, hoor.
0: Nee, maar als je echt naar de tekst luistert, dan was dat toch wel... Komt dat toch wel goed naar voren, dacht ik zo.
1: Absoluut, absoluut.
0: Zo is men het.
1: Absoluut. Weet je, André, er zijn natuurlijk heel veel dingetjes te doen in en om Breda. Laatste paar dagen is natuurlijk heel wat... is het wat stiller, omdat er natuurlijk heel veel dingen zijn. Maar in de Koe aan de Ambachtlaan nummer 1 in Breda is het Big Band middag. En regionale Big Bands, Jazz Cat, To Swing For You, The Old Time Music Band en Small Time Big Band verzorgen een middagvullend programma met een breed scala aan big band muziek, variërend van jazzklassiekers tot poparrangementen. En dat gaat er dus allemaal gebeuren. En dat is allemaal op 11 oktober in de middag. Het begint om 1 uur. En de toegang is gratis. En dat is allemaal aan in de SSC De Koe aan de Ambachtlaan nummer 1 in Breda.

gingen lekker terug in de tijd met echt pure nederbeat die je nooit op de radio hoort. Het was eigenlijk een B-kantje nota bene, want Deeper is de A-kant, maar die is in het Engels en de B-kant is ook wel eens een keertje leuk om te laten horen. Geschreven door Peter Hollestelle trouwens, wat ook de bandleider was. Peter and the Blizzards hoorde je en is er een ander en ook nog Tony Roos. Nou, Tony Roos, ook weer een verhaal apart, zeg maar. Maakte heel veel, hoe kun je dat zeggen, heel veel muziek waarvan ik denk van ja, een beetje volksachtige dingetjes. Maar deze is bijvoorbeeld wel heel leuk. Tranen helpen niet, wat trouwens oorspronkelijk Rain Rain Go Away is. En hij maakte niet zo heel veel singles. Hij maakte maar 5 singles in totaal. Met een single in 71. En de rest stamt uit tussen 64 en 66. Jan Soldaat onder andere. Wat The Ballad of the Green Berets is. Ik zie een traan. En nog een andere single ook nog. Die maakte. En dat was... wat is ze mooi. En dit was zijn eerste singeltje wat hij uitbracht. En ja, goed. Ik vind deze ook leuk om te laten horen. Omdat hij wat lekker poppy is. En de A-kant is trouwens... je wou niet... Wrong for Each Other, kun je erbij zeggen. Dus het zijn wel die liedjes van die plaatjes bij Even Lekker Terug in de Tijd. En de jaren 60 eventjes lekker naar voren toe te brengen. Ik vind hem wel lekker om te laten horen. Goed, nu 2 nieuwe platen. Iris Penning onder andere. En zometeen ook Rani. Maar eerst deze van Iris Penning. Er wordt altijd wel ergens gedanst.

ik te laat. Doe mijn jas uit en al mijn zorgen. Hang ik ook even weg tot morgen. Hoor de muziek.

0: Rani was dit. Trouwens, het komt van haar EP die 6 november gaat verschijnen. De EP die heet The Private Page Club. Het nummer dat we draaiden was het vierde nummer daarvan. En is op single uitgekomen en heette Tonight.
1: Is hij op single uitgekomen?
0: Ja, is op single uitgekomen.
1: Ja. Ja. Oh, ik zag hem niet op het rijtuig vliegen. Quink, quink, quink, quink, quink, quink, quink, quink. Ik wist dat dit zou gaan gebeuren. Ik denk van, kijk hoe lang dat andere erop reageert.
0: Het ligt op de digitale draaitafel. Digitale draaitafel.
1: Nee, André, weet je
0: die
1: wat
0: het gaat? Die zie ik alleen hier.
1: Hey André, hoe is het met de race trouwens?
0: Goed hè.
1: Nou, vertel.
0: Nou ja, de race, de kwalificatie hè.
1: Ja.
0: Ja, de kwalificatie.
1: Ja, maar vertel.
0: Ja.
1: Nou, want dan kun je het gelijk even vertellen.
0: Ja,
1: het is voor dit weekend dan, hè? Volgend weekend is hij al
0: meer. Ja, volgend weekend is weer een ander verhaal, hè?
1: Ja.
0: Nee, Max op pole position. Dat is eigenlijk super, hè?
1: Kijk, dit programma...
0: En zijn teammaat Hadjai op 3.
1: Ja.
0: Ja, en wie zou daar nou tussenin staan?
1: Hè? Ja, dat is een vraagteken.
0: Hamilton.
1: Ja, dat is voor deze zaterdag. En dan hebben we het over 3 oktober. Maar voor volgend weekend is dat niet. En mocht je nou denken van... Hé, ik hoor het toch hetzelfde. Dat kan kloppen, want we zijn eventjes... We zijn er even niet een zaterdagje. Dus
0: we zijn even een keertje niet live.
1: Nou, ik ben bij een audiobeurs.
0: Ja, oké.
1: Ik ben op een grote audiobeurs. En naar allerlei apparatuur en audio aan het kijken. Dus vandaag.
0: Ja, dus oké.
1: Dus bij deze?
0: Bij deze.
1: Even
0: ter info. Hè?
1: Even ter info, voor degenen die het weten. Dus ik ben dus vandaag eigenlijk op een audiobeurs volgende week. Ik zal zo meteen wel even
0: klinkt
1: vertellen.
0: Klinkt wel heel ingewikkeld nou, hè?
1: Ik zal zo meteen wel even vertellen.
0: Ja.
1: Komt direct goed.
0: Trouwens, wil je de informatie terugzien van onze uitzending? Die staat op onze website, rozoexpress.nl of .com. En dan klik even op playlist bovenaan en dan kom je er vanzelf. Kan maar kijken, ook wat informatie, et cetera.
1: En het is oktober, dus dan horen we er ook platen over oktober.
0: Ja, inderdaad.
1: Je had er ook nog dingen achteraan kunnen draaien. Weet je welke dat je er heel mooi achteraan had kunnen zetten? In oktober van Lisbeth List.
0: Ja, had sommige kunst.
1: Ja.
0: Dan doen we de volgende keer.
1: Dan moet je deze opnieuw draaien.
0: Ik heb nu plus.
1: Ja?
0: Ja, nou. Volgende keer.

0: Ja, Niels. Ja.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws.
2: Ferhat Gündoğdu, hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie, is in voorlopige hechtenis genomen wegens corruptie, waaronder het manipuleren van aanstellingen van arbiters. Zijn arrestatie hangt samen met een groot gokschandaal waarbij de voetbalbond een jaar geleden 149 arbiters schorste. Naast Gündoğdu zijn 5 anderen vastgezet. Justitieminister Akin Gulek liet weten dat er huiszoekingen zijn verricht. De co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv viel woensdag de gezagvoerder aan met een bijl in de cockpit en probeerde de controle over het vliegtuig over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten stelt dat het een terroristische aanval betrof. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden de co-piloot uiteindelijk. Nederland heeft zijn zetel in de reference group van het Eurovisie Songfestival verloren, omdat het land vorig jaar niet meedeed aan het Songfestival. Claudia van der Pas, die als delegatiehoofd voor 2 jaar was gekozen, kreeg tijdelijk een wildcard, maar die verliep afgelopen zomer. De EBU bevestigt dit aan het ANP. Op het Oostmolenerf in Rotterdam kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer om het leven na een aanrijding tussen een auto en een fiets. De 30-jarige automobilist uit Rotterdam is door de politie aangehouden. De politie stelt momenteel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
4: Mensen, we gaan beginnen. Aangename pauze gehad. Ja, goed zo.

0: Als je met de hoofdtelefoon op zit te luisteren, dan zit zo'n mooi nummer. Mooie stereo-effecten. Welkom in het tweede uur weer van de Rozo Express. Derde uur weer van de Rozo Express. Het gaat sneller dan je denkt, hè?
1: Was het eerste uur of tweede uur?
0: Nee,
1: derde
0: volgens mij is het de derde uur.
1: Maar ja, dit is de derde uur alweer.
0: Ik moet de tel kwijt zijn.
1: Nou, was onze hele goede middag trouwens.
0: Hoeveel phonic was dit trouwens? Even voor de duidelijkheid. Van ons wisselalbum.
1: Ja, ik moest natuurlijk wel even bij zeggen, hele goede middag. Want ondertussen voor de meeste mensen die zijn nu net die net ingeschakeld zijn, misschien bij de RTS of bij ons. Het is een heel gebeuren. En het is natuurlijk een. Je kan natuurlijk nog veel meer te horen krijgen en te doen krijgen. Nou, in ieder geval, het komende uurtje zijn we nog bij met een hele hoop lekkere muziek. En ook nog nieuwe muziek. En natuurlijk ook nog wat informatie tussendoor. Want er is altijd natuurlijk wel wat hier en daar te doen de komende tijden. Dus ik zou zeggen, blijf ook zeker lekker luisteren.
0: Want. Aan het einde van het uur is onze kerstplaat van de week weer terug. Sinds deze week.
1: De
0: kerstplaat van de week.
1: Ja,
0: we gaan even aftellen naar de kerst toe. Hè.
1: Ja, nou, we gaan naar de kerst toe.
0: Ja, dus...
1: zullen we dat dan maar doen naar de kerst? Kijk, je moet er ook zo over nadenken. Zo van zie de maan schijnt door de bomen. En ik kan het weten, want ik zie de maan.
0: Nu ook? Zo leuk dit. Maar goed,
1: tijdens het geld trekken,
0: daar komen we nog wel uit. Ja,
1: ja hoor, zeker weten.
0: Hier is het Golden Ewing. Onze XXL-track van deze week.

0: onze XXL-track van deze week. Ja. Dus was de Golden Ewing, wat zei je?
1: Lekker lang.
0: Ja.
1: Ja. Dat is toch net zoiets als lekker lang lekker?
0: Lekker lang lekker.
1: Ja.
0: Lekker lang lekker.
1: Ja, dat staat bij pakken melk onder andere. Lekker lang lekker.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. André denkt. Ja.
0: Nou ja, kijk, dit is informatie van... oké. Daar hebben de luisteraars nog iets aan, hè?
1: Ja, en er komt...
0: Zijn die heel sarcastisch? Of niet? Kwam dit sarcastisch over, of niet?
1: Dat kwam heel sarcastisch over dit jaar.
0: Nou,
1: ja.
0: Goed. Leerzaam programma dit, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is dan sinds kort. Ja,
0: dit
1: ik kan
0: pas,
1: het niet laten.
0: Dat is pas sinds kort. Nou ja, ja, ja, ja.
1: Ik kan het niet laten. Het was,
0: hij kan het. Nee. Dus, ik moest ineens aan een ander liedje denken. Een liedje van Jus van der Veld.
1: Ze kon het lonken niet laten.
0: Ja. Nicola Nelissen straatzanger. Yeah.
1: Ja.
0: Die dus.
1: Ze lonkte naar iedere man.
0: Pom pom.
1: Dat liep veel te veel in de gaten. En daar kwam narigheid van.
0: Kijk, dat bedoel ik dus. Het is zo leerzaam, dit programma.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, het is wel zo natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: Dus dat...
0: Goed. Komt er ook nog wat zinnigs?
1: Nou ja, natuurlijk. Langzamerhand komen er steeds meer dingetjes aan. En er komt ook weer een grote platenbeurs aan natuurlijk. In Den Bosch. In november. Dus...
0: Dat gaat naar Den Bosch toe.
1: Niet ik zeker.
0: Lieve zoete Gerritje.
1: Nou, nee, ik niet.
0: Huh?
1: Ik ben niet lieve zoete Gerritje.
0: Nee, dat dus, Gerrit er ook niet.
1: Nee. Maar er komt dus weer een grote platenbeurs aan. En georganiseerd weer door Record Planet. Dat is een grote. Dus die is in november. En die is verdeeld over een hoop hallen. Met de nadruk op een hoop hallen. En die is in
0: veel
1: de...
0: Veel hallen?
1: Ja.
0: Aantal.
1: Nou, 3 in totaal.
0: Okay.
1: Maar een hoop hallen, die zijn niet klein, die hallen natuurlijk in de Brabant hallen.
0: Nee,
1: in Den Bosch.
0: Zijn echt groot. Klopt.
1: Dus, en het is alweer de 63ste editie van de mega platen- en cd-beurs. En die wordt gehouden op zaterdag 14 en zondag 15 november. En op zaterdag tussen 9 en 5 kun je er terecht. En op zondag tussen 10 en 5 kun je er terecht. En er zijn echt, je kan gewoon langs alle stalletjes en je kan er van alles vinden. Kaarten zijn nu al verkrijgbaar voor €12,50. En een weekendticket kost €25. En als je op de locatie bent, dan moet je er rekening mee houden dat je €15 betaalt voor de entree. Dus wil je een weekendticket, betaal je wel minder, betaal je €25. En anders betaal je €12,50 als je het online van tevoren bestelt. Dus ook dat kun je allemaal netjes doen. En dan kun je dus in één keer door. Dus,
0: pak je voorbeeld. Pak je voordeel, zou ik zeggen.
1: Ja, zeker weten. Toch? Zeker weten. Pak je voordeel. En ga gewoon kijken. Want die platenbeurs, het is echt heel erg leuk. En je moet niet denken van, oh, daar is alles duur. Want dat valt ook op mee. Je kan ook goedkope platen en cd's
0: ja,
1: krijgen.
0: Inderdaad.
1: Dus,
0: ja, ja.
1: Dus ook
0: ik
1: daar...
0: Regelmatig.
1: Dus ook dat...
0: Jij in ieder geval. Heel veel.
1: Ja.
0: En ik regelmatig.
1: Ik heel veel. En er zijn er natuurlijk nog veel meer beurzen. Er zijn ook beurzen in Haarlem. Er is een beurs in Tilburg regelmatig. Dus ja, ook die beurzen, daar kun je wel degelijk naartoe. Dus ook daar kun je van alles vinden.
0: Oké. Okay.
1: Tijd voor iets heel anders, niet?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Tijd
0: ja.
1: voor...
0: Iets nieuws.
1: Iets nieuws.
0: Nieuwe van Treintje Oosterhuis.
1: Ja, dat is mooi. Meisje.
0: Ja, zo is het.

0: De titel, de plaat met de langste titel van de uitzending. Namelijk, het meisje van Jozef is tot grote spijt regelmatig met de muziek mee. Nou, en dat kwam net op het hoesje.
1: Ik vond het wel leuk om golé te zeggen, ja.
0: Nou, jij je zin.
1: Ja, je moet iets verzinnen.
0: Oh,

0: Ja, toch?
1: Ja, hoor.
0: Hoor?
1: Ja, hoor.
0: Ja.
1: Dat was Rotterdams. Dan verdraaiden wij het treintje Oosterhuis trouwens. Met haar prachtig nieuwe single, Meisje.
0: Ja.
1: Dus vorige week verschenen. Ofwel ja. Gereleased.
0: Ja, en je had dit keer twee dames achter elkaar.
1: Ja.
0: Ik had ook zitten denken om het wat rockier erachteraan te draaien. Dus bijvoorbeeld de Rimmel van het Groenewoud te pakken. Met Meisjes.
1: Ja,
0: die is dan wat steviger.
1: Gaan we ook wel eens een keertje draaien.
0: Dat is dan wat steviger nummer. Maar
1: staat
0: dat
1: genoteerd.
0: Ja, zeker weten. En goed, er zijn zo van die nummers bij die je dan hoort en ziet. En dat je denkt zo, oh ja, die is ook goed. Of dat is ook goed. En dat is leuk. En dat is leuk. Die wil ik wel. Dat wil ik wel draaien. En ik ga zo maar door. Dus ja. Maar nieuwe muziek is... Er komt best wel veel nieuwe muziek uit.
1: Ja.
0: De laatste tijd. En
1: komt trouwens ook een hele leuke CD-box uit trouwens. Van Mieke Telkamp. Nee, ja, maar ze heeft heel veel meer mooie muziek gemaakt.
0: Dat weet ik.
1: Dit komt binnenkort uit.
0: Ja, dan kan ik ook weer eens een keer die Dicht voor Mekaar show eruit halen. Ja, dan zal ik weer eens even de Mieke Telkamp en waarheen waarvoor. Ja. Er is ook een Dik voor Mekaar show waar Mieke Telkamp ook langskomt met waarheen waarvoor.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, is erg grappig.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voor de rest is het niks. Ja, die ga ik eventjes... ik zeg helemaal niks.
1: Maar ik aan Dik voor Mekaar show... Ik denk van, okay.
0: Ja, die ga ik ook even tevoorschijn halen.
1: Het zal een hele andere versie zijn.
0: Ja, die is wel heel grappig om die te doen. Ja, die ga ik eens eventjes, ga ik even tevoorschijn toveren.
1: Goed, binnenkort in dit theater.
0: Ja, in dit theater.
1: Nou ja, goed, in de Rozen Express dan.
0: Hè? Ja, In deze trein.
1: Nostalgische trein.
0: Ja, nostalgische trein.
1: Ja, nostalgische trein. Milieuvriendelijk met groene kolen gestookt.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik heb nog maar meer variaties. Hoor.
0: Ik was er al bang voor.
1: Muzikale rondreis.
0: Ja, muzikale fruitmand.
1: Nee, dat is weer wat anders.
0: Wat is dat dan?
1: Ja, dat was van de Evangelische Omroep.
0: Die is er nog steeds, hoor, dat programma vandaar.
1: Ah, dat weet ik. Weet.
0: Ja. Okay. Dat programma bestaat nog steeds.
1: Maar online?
0: Nee. Op de radio?
1: Op de radio.
0: Zeker weten.
1: Wanneer?
0: Zeker weten. Ik weet het niet, maar ik weet dat het nog steeds draait. Volgens mij draait het op Radio 6. Want het is een vooral klassiek gelovig... Radio 6 niet, Radio... dat is Radio 4.
1: 4, ja.
0: Ja, Radio 4. Op Radio 4 volgens mij, want het is nogal klassiek en gelovig.
1: Ik kan zeggen, Radio 6 bestaat niet zo.
0: Dat bestaat er wel degelijk.
1: Huh?
0: Bestaat
1: Radio
0: wel degelijk.
1: 6?
0: Ja.
1: NPO Radio 6?
0: Ja. Nou, bestaat wel degelijk.
1: Gaan we even opzoeken.
0: Ja, gaan we opzoeken. Gaan we radio draaien. Laten we maar programma's draaien. Tijd voor twee singles. Ik heb 2 jaren 60 singles uitgekozen. Even lachen. En even... Minder, leuk. Gewoon lekkere muziek. Gewoon leuk. Je hoort het zo meteen wel. Eerst deze. Gewoon even lekker lachen. En even meegillen. Mag ook. Ja.

0: Ja, deze tekst. Ik moet wel toegeven dat als je... Liefste, kom je. Ja, dan heb ik toch zoiets van... Het klinkt wel heel erg verkeerd. Maar, en ze doet het ook nog met zo'n heigerige stem, deze dame. Oh. En dit is de Grit van Hoog. En dan zit André, die zit echt zo van... Hé? Grit van Hoog. Ja, Grit van Hoog.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Niet van laag, maar van hoog. Ja, dit is, deze dame die maakte in de jaren 60 wat platen. Niet zo spectaculair. Veel singles heeft ze op haar naam staan. Maar wel een rijtje, deze Grit van Hoog. En ik had zoiets van, nou, ik ga gewoon eens een keertje een duikje nemen in ook weer de Nederlandse geschiedenis van gekke plaatjes die je niet zo vaak hoort. En ze maakte tot 1973, maakte ze singeltjes. Vooral veel Duitse tracks. En ze heet eigenlijk... Gerry Bauma. Ja, klinkt leuk. Ze leeft nog steeds. En ze heeft vooral Duitse singles gemaakt. En één Nederlandstalige single met als B-kant is deze. Want ik vind de B-kant vind ik leuker als de A-kant. Zeg goeienacht, mijn schat. Dus die kan ik nog wel een keertje op dinsdagavond draaien. Maar nee, deze kom liefste. Kom je. Ja, dat klinkt toch... ja, maar
1: dit,
0: zo
1: klinkt,
0: zie...
1: dit klinkt verkeerd.
0: Nee, maar zo
1: dit
0: zong ze het. Ja, maar luister nou. Zo zong ze het toch?
1: Ja, oké. Okay. Goed.
0: Ja, nou. En daarvoor natuurlijk ook nog het Cocktail Trio en Juanita Banana. In het Engels kennen we het natuurlijk van de Peels. Er zijn verschrikkelijk veel verschillende versies van dit nummer verschenen. Nederlandstalige, Franstalige, Engelstalige, Duitsstalige. Ik kan het zo rek niet bedenken. In het Spaans zelfs ook één. De Peels hebben ook nog nieuwere versies ervan gemaakt. Er is nog een tweede versie van Juanita Banana. Maar dan gaat haar vader gaat zingen. Mm-hmm. En er is ook nog een derde versie. Ook nog, en dan gaat haar zus. Die gaat ook zingen.
1: Okay.
0: Ja, die gaat ook het podium op. Mm. Ja.
1: Okay.
0: Ze hebben allemaal eenzelfde soort ingang qua muziekstijl. Maar goed, ja, dan het is wel heel erg. Ze zijn wel grappig gedaan.
1: Ja. Dus, okay.
0: En ja, in dit nummer komt natuurlijk ook de vader tevoorschijn al in de Peel. In de eerste versie van Juanita Banana. Maar daarna dan komen, ja, hij blijft leuk. Deze blijft ook absoluut leuk. Hè? Weet je, André?
1: Ja, over leuk gesproken.
0: Ja, dat wilde ik nou net zeggen. Hey.
1: Nou, we kunnen toch weer leuke bruggetjes maken.
0: Hè? Leuk!
1: Ja, leuk!
0: Liefste, kom je?
1: Ja.
0: Ja, Erik Meesje, die heeft het over makkelijke meisjes.
1: Ja, over makkelijke meisjes. En het zijn ook meestal wel eens leuke meisjes, volgens mij.
0: Ja, Rob de Nijs komt er ook aan, trouwens.

0: 1989 van het album De Reiziger was dit er op de lijst met Meisje van Mei. En als je nou wil weten of deze ook op de lijst top 100 staat, kijk dan even op onze website. Want ik kan je wel verklappen, hij staat erin. Maar op welke positie? Kijk even op onze website rozoexpress.com.
1: Ja, ik denk dat we er toch wel weer eens een keertje eentje moeten laten en weer eens een keer heen moeten doen.
0: Ja, dus, ja.
1: En dan lekker laten samenstellen door iedereen. Ik denk dat we dat toch wel eens een keer moeten gaan doen. Dus dat sowieso.
0: Ja, dat is een nieuwe aflevering.
1: Ja, en dan weer en dan dat krijg je natuurlijk. Er zijn altijd mensen bij die zijn erbij gekomen of die hebben niet gereageerd aan het gedaan en die komen dan nu wel. Dus ik ben heel benieuwd wat die dan gaat worden. Dus we gaan er wel weer een maken. En misschien dat we dan bijvoorbeeld mee kunnen vragen dat Belinda erbij zit of zo. Of ga ze maar door. Dus we kunnen even kijken wat we kunnen gaan doen. Dus gaan we nog even in.
0: We gaan even brainstormen.
1: Dat gaan we wel weer een keer doen. Want er wordt er weer eens tijd voor om er weer eens eentje te doen, dacht ik zo. Dus het gaat goed komen. Volgens mij krijg ik nou allerlei reacties.
0: Ja, want de muziek blijft leven. In onze roze
1: Express. Absoluut.
0: Zodoende.
1: Ik denk dat het hoog nodig tijd is voor iets heel anders.
0: De
1: schooltijd.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En je blijft bij die meisjes, hè?
0: Ja, het is een beetje een meisjesuur, zeg maar.
1: Ja.
0: Goed.
1: Nou, gaan we dat doen?
0: Gedaan, hè?
1: Laat me komen.

Ja, Kinderen voor Kinderen was dit uit 2012. Trouwens, we hebben nog één nieuwe en dan krijgen we dus onze kerstplaat van de week. Anita!

0: Tonight.
1: Ja, oké. Okay. Niet Dead Love, de nieuwe single van Sam Shield en Assis.
2: Ja. Ja. Zit er alweer op, André?
1: Ja, inderdaad. En het is weer tijd voor onze... Jawel.
2: Zometeen tijd ook nog voor de non-stop, maar natuurlijk ook de kerstplaat van de week.
1: Ja, inderdaad. Ja, bedankt voor het luisteren. En
2: ja. Zometeen een programma van mij wat ingeblikt is. En voor de rest... Nog heel veel meer.
1: Zo is het.
2: Ik wens je een fijn weekend als het was. En wie weet tot maandag en anders tot dinsdag of volgende week zaterdag.
1: En prettig weekend.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag.
1: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
0: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.

namens mij. Welkom terug bij weer een aflevering van Saturday's Music and More op deze zaterdag. De komende 2 uur ben ik nog even lekker bij met een hele hoop muziek uit grijze verledens en uit heden natuurlijk ook. We begonnen met Jackson 5 en Can You Feel It? Op de chat, Mieke P.A. en Rikker V.D. en mijn eigen ikje. Ik heb op WhatsApp heb ik... Karel zit en die heeft een aantal verzoekjes ingediend en ook Rick heeft een verzoekje ingediend.

En zoals je weet, rond de klok van 30:30 hebben we weer twee meezingers. En ik heb er eentje gekregen van Rick en ik denk dat ik die daar sowieso in doe. En verder, wat ik al zei, een aantal verzoekjes zijn ook binnengekomen. Dus mocht je nog een verzoekplaat hebben, mocht je nog zeggen, wat ik wil dit wel of ik wil dat wel, dan kan dat. Op het lijstje tot op rede. Queen met de Bicycle Race. One van Metallica. Robert Long met Allemaal Angst. En het Vliegerlied. Dat vroeg Rick aan. Dus mocht je er nog één hebben, dan geef het gewoon even aan me door. Maar goed, wat ik al zei, natuurlijk ook nieuwe muziek. En deze is spiksplinternieuw. Een DJ uit Oekraïne. En ze heet Miss Monik. Ja, het is een dame. Is samen met Robbie Williams geteamd. En ze brachten deze taart uit. Deze single uit. Deze single uit. Het is een soort taartje, laat het zo stellen. Dit is Beauty.

0: Strainer.
1: Ik zal het me niet te hoog gaan doen, want dan krijg je dat... Strainer. Nee, doe dat nou niet. Doe dat nou niet, dan trek je al je luisteraars weg. Strainer, hoor je inderdaad van niemand minder dan Cool and the Gang. En ook nog de nieuwe single van Robbie Williams samen met DJ Miss Monique. En The Beauty in Us. Nou ja, die moet je wel... Ja, ik denk dat in elk mens een beetje beauty zit... En die krijg je er dan niet uit. Nee. Toch?
0: Ja.
1: Ach ja. Zal het nog een beetje het ritme inhouden? Zometeen Tom Jones, If I Only Knew. Maar eerst deze.

0: make you love me.
1: Ik vind het nog steeds jammer dat deze plaat weinig gedraaid wordt van Tom, want hij is zo ontzettend lekker. Als je de jaren 90 en de Zero's pakt van Tom, dan wordt meestal Sex Bomb gedraaid, maar deze wordt heel vaak vergeten. En deze stond wel degelijk ook in de Nederlandse hitlijsten. If I Only Knew. En natuurlijk draaiden we ook nog, ja, het is een bak van muziek. Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Natuurlijk heb ik nog een aantal verzoekplaten voor je. Straks Robert Long en Allemaal Angst. En ik heb het Vliegenlied voor je. Maar ik heb nog even één plaat tot aan die twee meezingers. En daar zitten dus die twee platen.

0: Damiano de Vitale en Nile Rodgers en Talk To Me. Hij was speciaal voor Linda namens Yolanda. Maar andersom, ja, eigenlijk ook voor haarzelf, zegt Linda erbij. Ja, op de chat zit ook Rick. En Rick die had mij een plaat gevraagd. En Karel ook. Die vroeg allebei een plaat. En dus ik had zoiets van, nou ja, dan doen we die allebei achter elkaar. Eerst voor Rick, die vroeg om het Vliegerlied. Nou ja, goed, ik dacht, nou, dan pakken we ook maar de meest bekende versie. Oké, okay? Ja.
1: Zullen we nog één keer het Vliegerlied doen?
2: Ja, natuurlijk.
3: Als ik lig in het gras, dan lijkt de hemel zo hoog.
0: Hij is voor jou, Rick.
3: Ik zie daar de wolken en de regenboog. Er komt een vlieger

Nou, ze hebben ze helemaal weer gehad. Twee platen achter elkaar. Café Blok, het Vliegenlied. Door, speciaal voor Rick, die had hem aangevraagd. En Robert Long met allemaal angst. Ja, die was weer voor de andere heer. En dan hebben we het over Karel. En Karel die vroeg van, hebben jullie een webcam? Nee, ik heb geen webcam, maar ik heb je net even een filmpje gestuurd van hoe ik radio aan het maken ben. Dus dan kun je, het een beetje, kun je in ieder geval een beetje hoe het werkt, Karel, bij mij. Dus ja, dan zie je ook gelijk wat voor chaos het hier altijd in de studio is. Als ik me eentje zit, zeker. Even kijken. Ja, zal ik nog een verzoekje doen? Of zal ik eerst eventjes... Nee, ik doe nog even één verzoekje. Die is aangevraagd door Karel ook toevallig. En ja, hij vroeg om deze. We gaan het nou even echt stevig aan doen. Ik geef even mee. Dit is Metallica. One.

alweer van een aantal jaren geleden. Dat is hem maar toch. Hij blijft goed. Christine and the Queens. En Christine heet het nummer. En ze hebben een nieuwe single uit van Christine and the Queens. En dan kun je merken dat ze eigenlijk ook weer andere dingen... Dat zij heel vaak ook al experimenteert met platen maken. En ik weet niet... Ik eventjes de andere erbij pakken. Want dat is het makkelijkste. Ik weet namelijk welke single dat er uitgebracht is. Vorige week kwam de single uit. En ja, dat is vorige week geweest. En dat was deze van Christine and the Queens. Let even op. Let nog even op deze. Hoe de nieuwe single van Christine and the Queens klinkt.

moet er wel even bij zeggen trouwens dat de stemmen van Christina en The Queens zijn een deels op de plaat meespelen. Maar er zit wel een klein dingetje aan vast bij deze plaat. Het is namelijk samen met Logic 1000. En zij doen zowel Franstalige platen, Christine and the Queens, als Engelstalige platen. En ze mixen dat ook nog alles een keertje kriskras door elkaar heen. Niet slecht precies, zei Linda. Maar ik vind nog steeds Christine wel een van de beste platen. Daarvoor Metallica en One. Ik had zoiets van, ja, wat moet ik daar dan achteraan? Ja, dat wordt altijd heel lastig. Tijd om even uit te blazen dan maar. Ja, gaan we even doen. We gaan even flink uitblazen. Ik had zoiets van, nou, we moeten het gewoon even lekker rustig aan doen. In Take That, toen ze uit elkaar gingen, ging onder andere Mark Owen zijn weg en nam een paar platen op. Dit was zijn eerste single.

0: En we gaan langzamerhand even op naar het nieuws. Dat waren nog Hanson en Weird. Ik had zoiets van even wat rust creëren. Je hoorde Mark Owen en Child, Innocent Child. En natuurlijk het deze van Hanson dus inderdaad. Tot zo!
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De Nederlander was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië 0,3 sneller dan Lewis Hamilton. Isaac Hadjar werd derde, maar start door een gridstraf als 8e. Kimi Antonelli begint daardoor vanaf de 3e plek. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begint morgenochtend om 9:00 Nederlandse tijd. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

Deze single kwam precies, jawel, ruim 24 jaar geleden uit. Alcazar en Don't You Want Me Baby. Ja, natuurlijk, je kan zeggen wat je wil. Van de ene kant is die leuk, van de andere kant het is Alcazar natuurlijk. En je weet dat het dan een beetje dat op tempo gebeuren is. En ja, nou, iedereen die zegt van wie ken ik dan Don't You Want Me? Nou, een hele goede middag mocht je het ingeschakeld zijn. Dat is van deze band. Welkom terug bij het tweede uur alweer van Saturday's Music Amore hier bij Rose Radio. Nog één

Het is een nieuwe single van Shepherd en die heet Night Drive. En daarvoor hoorde je ook nog Human League en Don't You Want Me. Weet je wat de grap altijd was bij een bepaalde plaat in de tijd? Eind jaren 80 kwam deze single uit. En wij maakten er altijd het grapje van. Dit is een nieuw soort Amerikaans zoutje. Ja, van Smith. Hier is Alan Johnson. De man achter ook Frankie Goes to Hollywood. En dit was een hele grote...

Robert Palmer en Johnny en Mary. En natuurlijk, ja, ik had zoiets van, ik wil je zeker deze plaat ook eens een keertje laten horen. Je hoort deze zelden. En Robert Palmer, als die al gedraaid is, meestal Addicted to Love. En soms zelfs Bad Case of Loving You, die trouwens ook heel lekker is. Maar dat is wat steviger. En ik had zoiets van, nou, dan moet ik deze achter, deze draai ik lekker achter Americano's van Holly Johnson. Dat deed je wel vaker als iemand dan een gesproken iets had. Bijvoorbeeld bij Holly Johnson is het Americano's. Dat was dan een nieuw shipje van Smith's op de radio. Nou, we hadden het bij ik had het bij nog een plaat waarbij ik altijd het trucje uithaalde. En dan zei ik altijd zo van, als Timmy Euro met haar vingers tussen de deur zat, wat zei ze dan? Ah!

Everybody get up and boogie, Freddie James. Dit blijft toch ook zo'n plaatje waar je heel slecht bij stil kunt gaan zitten. Tenminste, ik wel. Ik kan hier heel slecht bij stil zitten bij deze plaat. Maar dat komt denk ik ook omdat ik ooit in de discotheek heb gedraaid. En daar in de jaren 80, 90. En dan draaide je deze ook regelmatig. Ja, het zijn wel die plaatjes erbij, die blijven bij je hangen. Daarvoor had ik nog Timmy Euro. Ik vond het wel leuk om de grap uit te halen met die plaat. Ze begint met I'm so hurt. En als je dan zegt, zo van, wat zingt Timmy Euro?

zo'n dame. Helaas niet meer onder ons. Maar door samenwerking met onder andere de Patchy Boys werd ze in de jaren 80 weer revived. Ik heb het over Dusty Springfield. Dit is in private.

0: And what you gonna say in private? Ja, dat... Ja, maar wat ga je zeggen in privé? Ja, dat zijn natuurlijk altijd privéafspraakjes. Dat zijn privépraatjes. Die moet je voor jou. Want ja, het is compleet private. En een goede middag aan Rob ook. Want Rob is ook weer op de chat. Rob is net terug van vakantie. Hoe was je vakantie, Rob? Ik hoop dat hij goed was. Tijd voor die twee meezingers. En zometeen heb ik nog een verzoekje liggen voor Rob van Karel. Dus bij deze, maar eerst de meezingers.
1: Ik ben rijker dan ik ooit heb gedroomd.
0: Dit is Rob.

0: maar niet vies toch?
1: Kom hem niet laten, Verkoot aan de Bier. Ik zag hem toevallig langs struinen. De vieze man van Verkoot aan de Bier en ballen in mijn buik. En daarvoor bang Arthur op de Nijsingor. En dan Jolanda die zegt onmiddellijk: dit kan niet hoor, erachteraan. Jawel, waarom niet? Ach, alles kan. Alles kan als het maar leuk is, zeg ik altijd. En in dit geval, ik blijf deze leuk vinden. Jorda, inderdaad, Kees Verkoot. En als de vieze man en ballen in mijn buik. En daarvoor op de Nijsingor, inderdaad, bang hard. Zo, Rob, ik had nog een verzoekje voor jou namens Karel. Ja, nou bij deze.

Richie Epovori en Sara Perche Ti Amo. Ik zal uitleggen waarom dat ik deze eigenlijk in mijn hoofd had. Die zat al best wel een hele tijd in mijn hoofd. En heeft te maken met het feit dat het een nummer is wat gebruikt wordt. Tenminste, is een beetje gesleuteld aan het nummer. Maar het wordt gebruikt in de trailerreclame voor een serie die op Videoland komt. En die heet Basta. En ja goed, daar zit dit dus in, dit nummer. Hè? Dus voor degenen die denken ze van, hé, waar ken ik dit nummer nog meer van? Nou, je hoort het in de reclame zit op dit moment van de tv-serie Basta. En dat gaat over Van Basten, dus de voetballer, jawel. En daarvoor geniet te vergeten Queen, en die moest ik speciaal draaien voor Rob. En namens Karel, dus bij deze, ja. Straks gaan we nog even rocken. Want dat hoort ook in dit programma thuis, toch? Maar nu muziek van Shaka Tak. Dit is Nightbirds.

0: Je mag zo, je mag zo. One Way Ticket van Eruption hoorde je. En niet te vergeten natuurlijk ook nog Shaka Taka Nightbirds. En ja, je hoorde al wel dat ik iets bezig was. Maar hij mocht helemaal niet instarten. En hij ging spontaan instarten. Nou ja, goed. En dan moet je vooral dat hebben als je veters dan openstaan. Moet je helemaal niet willen. Nee, moet je helemaal niet willen. Tijd om even te gaan rocken. Komend jaar ga ik deze band zien. En dit is echt zeven, hoor jongens. Even rocken.
1: I won't be coming home. I won't be going anywhere. I will guard this post forever.
0: Dit is Sabaton.

zei toch dat het stevig zou gaan worden? Even lekker. Nog even dit doen. Ja, ik vind dit lekker. Soldier of Fortune van Sabaton. Om te rachen. En volgend jaar dan ga ik naar... En ik zie dat Rob ook gaat. Volgens mij gaat Rob op een andere dag als dat ik ga. Want ik weet wel met wie ik ga in ieder geval. En je hoorde Soldiers of Heaven. Nou ja, goed. Als je een Soldier van Heaven bent. Ja, van de andere kant. Ja, ik weet niet of dat je een Soldier van Heaven moet zijn. Dat vind ik zo verkeerd klinken. Maar ja, wel heel erg goed inderdaad. En eerlijk dankje Dave, zei Rob. Nou ja, goed. Dan gaan we er weer uit zometeen. En het zit er weer op, jongens. Ja, het zit er weer op. En ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop. En nee, maandag zijn we er niet. Mr. Kees is er niet. Dus maar, als het goed is, ben ik er dinsdag wel, is de bedoeling. Ik wens je een fijne avond en bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop, et cetera, aan de programma's van Roze Radio.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim een meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

was de thee niet ingeschonken. En toen dacht ik nog wat flauw. Ik zie dat kleine memobriefje op tafel waarin je me schreef.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De voorsprong van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva op zijn belangrijkste tegenstander, Flavio Bolsonaro, is kleiner geworden. Dat blijkt uit een nieuwe peiling. Lula gaat nog wel aan kop voor de eerste verkiezingsronde die morgen start. Als niemand een minderheid haalt, volgt later deze maand een tweede ronde. Een Nederlands binnenvaartschip dat 5 dagen lang vast lag op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vertrokken. De Terra 2 liep vast door de lage waterstand van de Rijn. Nadat een deel van de lading was gelost en het waterpeil iets was gestegen, kon het schip zijn reis naar Nederland hervatten. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Het weer nog. Vanavond is het in het zuiden en oosten nog helder. In het noorden neemt de bewolking toe en lokaal kan dan wat regen vallen. Het kwik daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. Morgen is het zonnig met wel wat stapelwolken en in het noorden kans op wat regen bij 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

ik jullie voorstellen. Jan van Eert!

0: Ja hoor, hier ben ik weer.
1: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou, van jou.
0: En dat ga ik doen tot de klok van 9 uur. En ik zeg weer een hele goede avond. Misschien ga je vanavond nog wel op stap. Ja, dan wacht je natuurlijk tot 9:05 en dan ga je de deur uit. Ik zeg blijf lekker luisteren naar Jukebox op jouw zaterdagavond hier bij Rozo Radio. En tenminste, ik ga er hoop ik weer een leuk programma van maken. Dus altijd afwachten. Wat komt eraan, wat komt er binnen? Maar één ding is zeker, het is gewoon, gezellige muziek op jouw zaterdagavond. Lekker Nederlandstalig.

Marloes Oosting was dat samen met Frank van Edden. En ik weet niet waarom. Volgende week komt er een nieuwe single uit van Vincent. Maar voorlopig doen we het nog heel even met deze.

0: Vincent dus, en dat ben juist zijn vorige single. Volgende week dus zijn nieuwe. En ik hoop dat hij dan ook hier aanwezig is bij de studio. Doelen in Oosterhalveld, Jukebox met Arie.
1: Hey, zit hij er al in?

Ja, toen ik de plaat vorige week voorging luisteren, dacht ik, ja, die kan ik eigenlijk helemaal niet draaien. Hey, zit die erin? Ja, maar dan gaat het over naald en draad natuurlijk. Erik van Klinken was het, Door het oog van de naald.

Op zaterdagavond hier bij Rozo Radio Jukebox met Arie. 2 jaar geleden wilde hij nog een ladder naar de hemel. Ja, wie wil dat niet? En nu zingt hij...

houden, Lisa Rosé. En omdat ik zo van je hou en lekker ga houden, wat betreft Gordon, dat was weer een hele tijd geleden. Ik dacht zoiets van 13 jaar of zo. Ja, op de zaterdagavond hebben we natuurlijk ook de beste zangers. En wat dacht je hiervan? MUZIEK

Van het programma Beste Zangers, Jean-Guy Mokrooy. En terug in de tijd natuurlijk een nummer van niemand anders als Yves Berendsen.

0: Hij scoort lekker in Nederland en België. Willem Jans, onze Nederlandse Julio Iglesias. Amor de mis amor, de pijn zit in mijn hart.
1: Jukebox, Jukebox. Het Nederlandstalige programma van Rozo Radio. Presentatie en samenstelling, Arie Cohen.

0: Corrie Konings en haar laatste single, Er hangt iets in de lucht.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Tina Martin samen met Billy Rans was dat een Ik Hoor Niks Geks.
1: Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman die snoert zijn kans, even met Lars

0: Romney Tauber, 81 jaar en hij is nog steeds aan het zingen. Lekker doorgaan met Kurt Krabbe en Niemand Zoals Jij.
1: Ook het komend uur, de beste Nederlandstalige hits.

0: Ja, bij deze wensen we natuurlijk hier bij Rosa Radio René Vroger sterkte met zijn ziektebed. We weten niet wat het is en we gaan er ook niet naar vragen. We wensen hem gewoon beterschap en hopen dat hij weer gauw op het podium staat. René Vroger dus samen met Waylon en hoe de liefde gaat. Het is tijd voor iets anders.
1: Rosa Radio.

Het is nog de vraag of hij weer op gaat treden. Hij is er wel mee bezig met kijken of hij zijn stem en alles nog heeft. Maar of hij werkelijk op gaat treden is nog niet helemaal bekend. Marco Bussato was dat en vrij zijn.

0: Koos Albers heeft natuurlijk heel veel hits gehad, maar ik denk dat dit toch wel de grootste was. Ik verscheurde jouw foto. Je hebt nog dit te goed voor mij.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.
2: Oké! Okay.

De nummer 1 van deze week en van vorige week en die week daarvoor. Joey Nicolai. Tinto Diva.

één blik is genoeg, meestal wel. Samantha Steenwijk was dat. Even een beetje rust. Jouw zaterdagavond, Jukebox met Arie, hier bij Rozo Radio.

en ik moet ook afscheid gaan nemen. Ik kan er ook niks aan doen. Els Bakker was dat. Nou, dat doe ik ook weer niet, want volgende week ben ik weer. Maar als je straks gaat...

0: Jukebox.
1: Ja, dat was ik weer. Twee uurtjes lang van 7 tot 9 hier bij Rozo Radio. Het programma Jukebox. Mijn naam is Ari. En ik zeg bedankt voor het luisteren.
0: En we dansen heel de nacht. En we fluisteren heel zacht.
1: Misschien ga jij wel dansen vanavond. Wie zal het zeggen?
0: Wij houden veel van
1: de Rozo is er nog veel meer van de week. Natuurlijk op de maandag van 1 tot 3 uur het programma In de Mood met Mieke.
0: Jij brengt mij naar huis. En thuis.
1: Op de woensdag. Platenkast met Nout. En kijk op onze website welke programma's er nog meer zijn. Want we hebben er genoeg hier bij Rozo Radio. Voor vanavond bedankt voor het luisteren. Nog een heel fijn weekend. En tot volgende week.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Jan Roelof Kruithof, geboren in Austerhaulen en later woonachtig in Havelten, is overleden. Hij begon pas op zijn 32e met marathonschaatsen, maar werd een legende. Hij won de alternatieve Elfstedentocht 9 keer en reed in 1994 in Bazelgas-d'Épinay een 24-uursrecord van 655 kilometer en 600 meter dat 31 jaar stand hield. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennistopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden, maar in het noordwesten komt geleidelijk meer bewolking en wat lichte regen. En tot zover het nieuws.

op stap. Dan zegt zij, ich heiße Jackie. Maar ineens gebeurt er wat. Vader ziet opeens een vlekkie op ter blote schouwerblad. Vader denkt, nou ja, de vlekkie. Jackie fluistert, geh nicht fort.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond.
1: Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat het noordwesten licht regenen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Kulbers de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Kulbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.